0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blond.

0: eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: twee minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: mooi plezier. Floradektuinaanleg.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag...

0: Zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien.

0: over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanning.

0: Massage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Alflakee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met hij wil alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
6: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof.

0: kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes Debat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs, met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met

0: Link Actueel.
1: Bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathahoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agathahoeve of naar gemiva.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats? Hoor je op Link.

0: Evenementen. Voorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
1: Buitenlucht is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort culturele evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlucht, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlucht is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn food trucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
0: Dus lekker de sfeer erin brengen.
1: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hofwijn Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Connie van Stichting Culturele

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan weg in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wordt het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albert Broek in het teken van de tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
2: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
2: Het is Link en Koffie.

0: Link actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Renault als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Parade.

0: Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes Debat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Rokanjestrand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Rokanjestrand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze twee keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. EBS-OV.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol. Met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uitgenaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... Het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen een relatie had. Dat eigenlijk mijn, toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het. En dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel. En zijn we echt heel snel klaar. En op een moment zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met de song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, Kreutse Koker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor

0: Verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenisselbrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horeca-openingstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horeca-gelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
5: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 2010 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Penisse-bad in Heenvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 7:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen lang telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Heenvliet is te vinden op onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: piace, mi piace così.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen.

0: altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant dat voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Bij kinderboerderij Agatha Hoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatha Hoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agatha Hoeve of naar gemiva.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotoboot, er zijn dansacts en allerlei creatieve workshops op verschillende locaties. Ook zijn er allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, is er live muziek en is er een muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op shopinspijkenisse.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook... met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horeca-openingstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke deux-chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Nee, dus eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar, vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerst ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via een, zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast luistert.
1: Die moeten we hebben.
2: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk.

0: Toen ontmoeten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium. En ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus het is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus het is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig?

0: Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Rijd je auto niet goed of echt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hof bij in Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Connie van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
2: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn foodtrucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin brengen.
2: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VN exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in het getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport.

0: Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomerse tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathahoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agathahoeve of naar gemiva.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth, er zijn dansacts en allerlei creatieve workshops op verschillende locaties. Ook zijn er allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, is er live muziek en is er een muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op shopinspijkenisse.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en heeft Jaap Mulders een lezing

0: Over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vriend, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken?

0: werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

Kylie Minogue was dat en I Believe in You. Als jij meer over Kylie Minogue wil weten trouwens, kijk dan even op televisie als je Netflix hebt, of ga bij de buren kijken als die het hebben. Daar staat een documentaire van drie afleveringen op Netflix. En dat is heel interessant. Het gaat over Kylie, over haar leven, over haar carrière. En ik moet zeggen, ik vond het altijd een toffe meid, maar nu vind ik het wel een hele aardige mevrouw. Kylie Minogue dus, I Believe in You, hoorde je net aan het begin van deze show die Koffietijd heet. Tot een uur of 12 ben ik bij je met lekkere platen. Onder andere in het eerste uur van The Neck by Sharon. Daar komt straks voorbij. Bob Marley komt eraan, de Sugar Babes. En ik heb Latricia McNeil ook nog voor je. En deze van The Cure, dit is Lullaby op het geluid van Voorne Putten. En daarna Ultimate Chaos nog met Casanova.

0: Link Actueel.
1: Jochem Westerhof, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Ik deed dus eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het ermee begonnen, tot je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Tot ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste, dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerst ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via een zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast daar.
1: Die moeten we hebben.
2: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium. En ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus het is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus het is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews.

Daarna kwam My Sharona naar Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor nog Ultimate Chaos met Casanova. Het regio-nieuws van 9:30 komt eraan. Je hoort het zo meteen. Daarna heb ik ook nog Bob Marley voor je met One Love. Hier op Link hoor je al.

die lekkere platen voorbij komen. En verder kan ik je vertellen hoe het weer eruit ziet. Dat heb je natuurlijk zelf ook al een klein beetje gezien. Het is sombertjes vandaag. De komende dagen dan zijn er wel wat opklaringen. Maar vandaag blijft het bewolkt en zo goed als droog is het idee. Hoewel vanmiddag en vanochtend zou er nog wat motregen kunnen vallen. De temperatuur wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig, windkracht 4. En vannacht is het bewolkt en wordt het een graad of 14. Dit is Passenger op Link en Let Her Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer.

0: Schoenenwekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope poetsbullen.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglip.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissenbrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
5: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
1: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.

One Love, People Get Ready na het regio-nieuws van 9:30. Straks Kygo en Save My Love. En de Sugar Babes van Push the Button draai ik ook nog voor je. Safri Duo en Michael McDonald heb ik ook nu voor je. Sweet Freedom, op het moment dat jij weer een bakje koffie inschenkt. En vergeet dan je collega's ook niet, hè.

Sugar Babes van Push the Button naar Kygo en Save My Love. En daarvoor nog Safri Duo en Michael McDonald met Sweet Freedom. Alicia Keys staat ook op mijn lijstje. Ga ik zo meteen voor je draaien. Net als Fiction Factory en Latricia McNeil. Je hoort ze zo meteen allemaal. Heb ik nog opmerkelijk nieuws voor je uit de regio? Nou ja, dat je in Helpende Sluis even moet oppassen. Want daar wordt eind juni onderhoud uitgevoerd aan het asfalt van verschillende wegen op twee plekken. Dan zijn delen van de Dijkweg en het fietspad aan de Bonseweg. Die zijn tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fietsers worden omgeleid, dus hou er eventjes rekening mee. Het begint allemaal op woensdag 24 juni. Dan verwijderen ze asfalt aan de Dijkweg. En nou ja, dat zou allemaal klaar moeten zijn rond de 29e. Want dan ligt er weer een nieuwe laag. Zo is het idee. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is Latricia McNeil.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Modders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: je schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies ging door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de 3 organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten.

0: temperaturen blijven fris.
1: En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Hey, Kreutse Koker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

Christina Aguilera en Candyman was dat. Je hoorde net voorbij komen op het geluid van Voordeput. Net na het nieuws van 11 uur op deze 12e juni, want dat is het vandaag. Straks Janice Ian met Fly to High en Teddy Swims en Mr. Know It All. Maar eerst... Oh!

0: Link Actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen ik een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig, de song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Dit is de programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda.

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood naar Janice Ian en Fly Too High. Je hoorde net op het geluid van Voorne Putten voorbij komen. Ik heb nog gek nieuws uit. Want er is weer eens een record verbroken. In een stad in Californië. Daar hebben ze een soort van. Ja, wat is dat? Impersonator-wedstrijd heet dat. Dat noemen ze mensen na. In dit geval ging het om Marilyn Monroe. En die imitators die hebben een wereldrecord gebroken. Er waren zo'n 1000 mensen, ruim 1000 mensen. 1037 bij elkaar. Die verkleed waren als Marilyn Monroe. En zo hadden ze weer een Guinness World Record veroverd. Ja, vorig jaar waren het er nog 254, dus dit zijn er wel een paar meer. Zo meteen hoor je hier het regennieuws. Nu James Morrison, You Give Me Something.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouw.

0: Verbouwing en verhuizing, alles op één plek.
1: Huh? Mijn heerlijk thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
0: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: De service van vroeger.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook... met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
7: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
11: Link reclame.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
15: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
16: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

Marshmallow en Anne-Marie hoor je net met Friends hier op Link. Het is 12 juni, dan zijn er mensen jarig. En ik weet wie, want ik heb een hele lijst. Ik zie hier bijvoorbeeld Dave Franco staan. Dat is een Amerikaanse acteur, van harte. We feliciteren vandaag Adriana Lima. Het Braziliaanse model wordt 45 jaar. Vandaag is ook Ronald Goedemond jarig. De Nederlandse cabaretier wordt 51. Kenneth Hedegaard is vandaag jarig. Dat is de Nederlandse acteur. Die wordt vandaag 67. En we feliciteren vandaag Tineke Schouten. Die wordt 72 vandaag. Allemaal van harte gefeliciteerd. Als jij vandaag jarig bent, is deze voor jou, Keisha en TikTok. Wake up.

0: Link actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Pennisseblad in Heenvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 7:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen lang telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Heenvliet is te vinden op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

bril kijken naar de tuinen van een heleboel bewoners daar. Ja, 18 binnenstadsbewoners die zetten dan hun tuinen open voor het publiek. En dan kun je, ja, je kunt er wat leuks doen. Je kunt gewoon kijken in de tuin hoe het er is. Maar je kunt ook wat sieraden kopen bijvoorbeeld. Een drankje of een hapje nemen. Wat

horeca-gelegenheden bijvoorbeeld. En dan die tuinen induiken. Ik ben wel benieuwd. Ja, misschien is het wel leuk om eens even te doen. Zeker als het wat mooier weer is. Zometeen Britney Spears, moet ik zeggen. En Me Against the Music. Nu The Fugees. It's Killing Me Softly. Strumming.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende test bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de 3 organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden.

0: Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden. En tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albertbroek in het teken van de tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Cheryl Cole en Fight for His Love hoor je naar La Bouche en Be My Lover. En Somber met Undressed en Pixie Lott met Mamadou op deze, wat is het, 12 juni. Speciale dag. Het is de internationale dag tegen de kinderarbeid. Het is de dag van de jazzamateur. Het is ook falafeldag vandaag. En het is de dag van de Steve Miller Band. Dit is de Joker.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon.

0: Salon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenisbrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook... met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanmiddag blijft het bewolkt met de intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden.
12: Link reclame.
13: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
17: Chocoparadijs.nl.
16: Chocoparadijs.nl.

0: Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie, hoorde je net hier op Link.
1: Link.
0: Dat zeg ik. Het is tijd voor nieuws uit de wereld van de showbiz. Het is tijd voor Zoe Kravitz. Die vindt alle media-aandacht die ze krijgt erg ongemakkelijk. Dat komt dan vooral omdat ze steeds meer in de schijnwerpers is komen te staan, omdat ze een relatie heeft met Harry Styles. Vindt ze allemaal een beetje gek wanneer die fotografen zich voor haar huis verzamelen. Dan wil ze zich eigenlijk het liefst verstoppen.
1: Link.
0: Meer nieuws uit de wereld van de showbiz over Ray, de zangeres. Die wil pas beginnen met het werk aan een nieuw album, haar derde album, als ze weer verliefd is. En dat zei ze tijdens een optreden in New York. Ze heeft al een titel voor dat derde album. And She Falls in Love heet het dan. Maar dat moet natuurlijk wel eerst gebeuren.
1: Link.
0: En dan is er nog nieuws over Joost Klein. Die heeft zijn optredens in Warschau geannuleerd, in Polen. De Nederlander zou eigenlijk maandag en dinsdag daar optreden, maar heeft onverwacht wegens persoonlijke omstandigheden afgezegd.
1: Link.
0: Wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Orgel Joke is gevallen en ze is daarbij bijna een deel van haar oor verloren. Misschien zou het zomaar kunnen trouwens dat zij binnenkort op het EK voetbal staat. Ja, dat weten we niet helemaal zeker, maar ze is daarvoor uitgenodigd door de FIFA. Als tenminste Nederland daar een beetje goed gaat scoren. Maar ze is uitgegleden op haar balkon en toen is ze tegen een bloempot aangekomen. En nu zit haar arm in een Nutella en een drukverbod. Ja, dat is allemaal niet grappig natuurlijk. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. En misschien mag ze nog wel naar de Verenigde Staten.
1: Link.
0: Dat was nieuws aan de wereld van de showbiz. Dit is Kansas en Dust in the Wind.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Party. En zometeen nog Dire Straits met Calling Elvis. En Raccoon met Laugh About It. Hoor je allemaal vlak voor het nieuws van 12 uur. Zometeen, zoals je van ons gewend bent, na het nieuws van 12 uur, de Link Lunch. Daarin word je weer bijgepraat over alles wat er gebeurt op het eiland. Bijvoorbeeld over de Stichting Welzijn Ouderen. Over Alzheimer Café op 16 juni. En DJ Raymond S. die komt praten over zijn carrière. Ja, serieus. Hij is in de studio. Hij komt zo meteen hier. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct heet smakelijk. Trouwens ook meteen maar over prettig weekend. Hè? Jou die we toch bezig zijn. Ik ben het weekend vrij. Ik ga wat andere dingen doen. Ik hoop jij ook leuke dingen gaat doen. Dan zien we elkaar maandag weer. Tot

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website.

0: mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Baban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hoveniers.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: be with you.
1: Ruben Hille en 20 Seconds hoorde hier als opener van een nieuwe Link Lunch. Het is alweer tijd voor de laatste van deze week. Maar ook vandaag gaan we je natuurlijk weer helemaal bijpraten over allerlei leuke nieuwtjes uit de regio Voorne-Putten. We hebben zometeen Raymond S. in de studio over zijn succesvolle carrière als DJ. En later dit uur bellen met Netty van het SWO over een nieuwe editie van het Alzheimer Café in Spijkenis. Daar willen we natuurlijk ook alles over weten. Wat het is en wat het allemaal inhoudt en wat bezoekers kunnen verwachten aankomende week. We blikken natuurlijk ook weer vooruit in de Link Regio-agenda. Wat is er allemaal te doen in Nissewaard en Voornaanzee? En uiteraard natuurlijk zoals altijd de beste muziek van vroeger en nu. Met nu onze oude regiogenoot. Dit is Afrojack. Of toch Maroon 5, ja. Nee, dan doen we eerst Maroon 5.

Maroon 5 en This Love. Ja, Afrojack, die heb je zo meteen echt nog wel van me te goed. Die komt zo meteen dit uur nog wel voorbij. Maar we hebben een gast in de studio. Want DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival. Met zijn brede repertoire.

0: repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. En in het verleden trad hij onder andere op in... in Brielle hebben we hem wel eens voorbij zien komen. Hij is ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden om te draaien bij optredens. En hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond is aangeschoven in de studio om je meer over te vertellen. Goedemiddag, Raymond.
1: Goedemiddag, Perry.
0: Nou ja, als je dit allemaal zo hoort, dan het gaat goed, hè?
1: Het klinkt zeker heel goed, ja. Ja. Ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval, dat was een aantal jaren geleden, was dat natuurlijk booming. Ja. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van... hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack... of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Dus deze week was ook een best wel gekke week voor me. Want ik heb een aantal weken geleden bij De Heer aan de Haven gedraaid. Dan in Streefkerk, hè, ja. Die ook bekend is. Ja. En daar mocht ik voor een stel draaien waarbij de ene uit Iran kwam. Arabische invloeden had, of heeft. En ook qua muziek, Arabische muzikale nummers wilde horen. En hij was dan Nederlands. En het moest een mix worden van twee culturen en van twee werelden. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik nu ook heel veel aanvragen heb voor Arabische bruiloften.
0: Wow.
1: En gisteren had ik dan ook eentje in Werkendam. En dat ging ook weer fantastisch. En ik probeer altijd na zo'n bruiloft dan beelden te editen... die we dan terug kunnen vinden of gaan posten op mijn Instagram.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik dan met dat soort verschillende boekingen bezig.
0: Lekker bezig. Ja, wat zijn dat ook dan ook direct gelijk uitdagingen qua muziek? Dat je zegt van ik wil dat dan combineren. Zeker met zo'n specifieke opdracht dat je dan Iraanse muziek en Nederlandse muziek met elkaar kan combineren. Zijn dat de grootste uitdagingen die je tegenkomt in het vak?
1: Ja, ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijk zetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar een nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen, want ieder nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. En zodoende vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
0: Hoe lang ben je eigenlijk al bezig in met het leren draaien? En dat je op je zolderkamer bezig was met de eerste set die je aangeschaft en dat je eerste publiekelijk optreden deed?
1: Ja, ik begon eigenlijk rond mijn 14e met het maken van mixtapes voor vrienden. Dus ik kwam dan op een verjaardag en dan nam ik een cd'tje mee en dan had ik dan een mixtape van een uur gemaakt. En die had ik dan helemaal uitgepluist hoe je dat in elkaar mixte door te luisteren naar bijvoorbeeld bekende DJ's die er van mij voorbeelden waren. Hè. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over Afrojack of Hardwell in die tijd. En ik ging dan luisteren naar hun mix, hoe ze dat in elkaar mixten, wanneer ze een nummer instarten. En zo heb ik eigenlijk het zelf aangeleerd. En op een gegeven moment ben ik begonnen met draaien in studentenverenigingen in Rotterdam. Uiteindelijk met DJ-contesten meegedaan. En op een gegeven moment ga je dan draaien in de cafés in Rotterdam. Dus vroeger had je Saint-Tropez zitten. Of dingen op Stadhuisplein. Zoals de VIP-room zat ook op Stadhuisplein. En Café Beurs, heel veel gestaan. En dat breidt zich dan uit. En op een gegeven moment ga je dan ook heel veel bruiloften doen en bedrijfsfeesten. En dan bouw je een soort netwerk op. En dan bellen ze je als ze iemand nodig hebben.
0: Ja.
1: En mijn focus is eigenlijk altijd wel een soort allround geweest. Dus ik heb me nooit gefocust op één muziekgenre. Misschien is dat ook wel gelijk een valkuil. Hè? Omdat je dan natuurlijk mensen die weten niet waar je voor staat. Maar op een gegeven moment dacht ik van dit is wel mijn ding. Het verschillende stijlen van muziek in elkaar mixen. Dus waarom maak ik daar niet gewoon mijn ding van?
0: Ja, maar wat merk je dat in Nederland is natuurlijk best wel veel dat het inderdaad de aandachtspan tijdens optredens hoor je vaak dat mensen willen alles door elkaar heen horen. Is dat dan juist ook niet een voordeel dat je zegt van ik kan juist van bij wijze van spreken van Paul Elstak tot aan de Spice Girls naar Mart Hoogkamer weer gaan?
1: Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat het wel belangrijk is om het publiek te lezen die je dan voor je neus hebt. En ik denk dat sommige DJ's die zich echt focussen op hun eigen genre, daar komen mensen echt voor

0: hun komen ze daar naartoe. Ja. Dus het publiek komt echt voor de DJ naar een festival toe bijvoorbeeld. Maar bij privéfeestjes en bij bruiloften en bij bedrijfsfeesten, ja, daar zijn de mensen er al. En dan probeer ik ze juist te entertainen met de muziek die hun leuk vinden. En dan probeer je dat te lezen door te kijken van, ja, wat voor mensen heb je voor je neus. En dat maakt gewoon ieder feest anders. En je weet eigenlijk nooit wat je gaat draaien op zo'n avond. En dan probeer je dat een beetje uit te testen door nummers te draaien. En als het daarop aanslaat, ga je daarop door. Dus het kan van R&B zijn. Als je mensen hebt van R&B en ze reageren daarop, dan ga je daarop door. Maar sommige mensen reageren meer op feestmuziek of Nederlandstalig. Of sommige meer op house, of sommige meer op disco. Als je wat oudere mensen bijvoorbeeld hebt, ja, dan probeer je daar een beetje een mix van te maken van meerdere werelden. Ja, daar krijg ik heel veel voldoening uit eigenlijk.
1: Is dat eigenlijk inderdaad wat het ook zo leuk maakt om ieder weekend weer op pad te gaan? Dat je dan juist weer het spelletje tussen jou als DJ en het publiek?
0: Ja, zeker. Dat is denk ik wel een van de redenen waarom ik het nog steeds leuk vind om te doen. En die diverse boekingen, dat houdt een soort van spannend of zo.
1: Ja, en dan, over die boekingen gesproken. Wat is tot nu toe het echte hoogtepunt? Dat je zegt van, als ik terugkijk op al die jaren dat ik aan het draaien ben, dan springt die er wel tussenuit?
0: Ik heb bijvoorbeeld een paar keer op het KCX School Festival gedraaid in Rotterdam. Dat was ook wel echt wel een hoogtepunt. Maar ik heb dan voor afgelopen jaar moest ik in Vlaardingen draaien op de Haringborrel. Voor een paar duizend man. En ik mocht dan voordat Gerard Joling kwam draaien. En dat kwam ook op Edge of 4. En uiteindelijk sta je dan wel op het podium waar dan Gerard Joling ook staat.
2: Ja.
0: En ik dat soort momenten vind ik wel bijzonder. Dat je dan voor een groot artiest dan mag openen. En dat maakt wel een soort van de kerst op de taart om dat mee te maken.
1: Is dat extra druk dat je dan denkt van, er komt nu iemand na mij die ook inderdaad een carrière heeft waar je u tegen zegt. En dat je daar toch wat extra druk bij voelt als dat je misschien heel gek gezegd, maar bijvoorbeeld op een bruiloft voor 50 mensen staat te draaien. Is dat een andere soort druk?
0: Ja, het is wel een hele andere soort druk. Maar ik wil niet zeggen dat zwaarder weegt of zo. Want zo'n bruiloft voor 50 mensen, dat wordt soms wel eens onderschat.
2: Ja.
0: Maar dat is zo intiem. En kan er zoveel misgaan. Heb je dat gevoel. Dus als je niet de juiste nummers draait, omdat het zo persoonlijk is, is dat vaak een grotere uitdaging dan voor echt meerdere mensen draaien. Dus echt voor 2000 man of zo. Omdat je dan weet van, dit gaat wel goed komen. Als ze eenmaal reageren, dan blijven ze ook wel reageren. Hm. En het geeft meer een soort enthousiasme. Dat je denkt van, oké, laat me nu maar gewoon gaan. En dan dus de ander soort zenuw wat erbij komt kijken dan.
1: We gaan zo meteen nog verder praten. En we gaan eventjes het langbeloofde nummer van Afrojack draaien. Dit is Awake Tonight.

0: Awake Tonight. Afrojack, Sia en David Guetta hoor je hier bij Link Lunch. Het programma waar we je tijdens lunchtijd natuurlijk weer eventjes bijpraten over allerlei leuke nieuwtjes uit Voorneputten. En we hebben DJ Raymond S. in de studio. Want ja, het gaat aardig lekker met de muzikale carrière, de optredens. We hebben het er net over gehad. Ja, daarover gesproken, is bijvoorbeeld een Afrojack ook echt een inspiratiebron geweest om uiteindelijk hier in de DJ-wereld terecht te komen?
1: Nou, 100% ja, zeker wel. Want kijk, Afrojack die begon natuurlijk vrij klein, of tussen haakjes vrij klein in Hollywood. Die had vroeger de Hollywood Musical in Rotterdam. En ja, daar zag ik hem ook altijd draaien, samen met Hardwell bijvoorbeeld. En toen waren ze nog niet doorgebroken. En op een gegeven moment, volgens mij in 2012 dacht ik, of misschien wel iets eerder. Ja, ik draaide ze ook op grotere feesten, bijvoorbeeld in de Maassilo of in Ahoy of op buitenfestivals. En je merkte gewoon, die groei merkte je gewoon, die zag je dan ook bij hun. Dat ze dan op een gegeven moment ook internationaal gingen. En die combinatie van dat je zo groot kan worden, dat was wel een hele grote inspiratiebron.
0: Is die ambitie er nog steeds dat je zegt van nou, ik zou dat internationale, dat lijkt mij ook tof om te doen? Of zeg je, ja, wat ik nu bereikt heb, dat is al wat ik altijd al als doel had?
1: Ja, ik heb er wel lang over na zitten denken. Maar ik denk als je echt internationaal bekend wil worden en ook zo groot wil worden als bijvoorbeeld een Afrojack of Hardwell, dan moet je echt gaan specialiseren op één bepaalde muziekstijl. Of in ieder geval een bepaald character creëren.
0: Ja.
1: Om dan zo groter kunnen worden. Dus ik denk, ja, als wat ik nu aan het doen ben, is met allround draaien. Dus het draaien op verschillende feesten met verschillende muziekstijlen. Dat het te divers is en het te breed is om je echt door te ontwikkelen naar een internationale act. Dus ik denk dat dit wel het hoogst haalbare is.
0: Is het, want je hebt het inderdaad net al gehad over de verschillende genres die je draait, bruiloften, verschillende soorten feesten. Hoeveel voorbereiding heb jij bijvoorbeeld in één bepaalde boeking zitten? Want ik neem aan dat er af en toe wat eisen komen vanuit bijvoorbeeld een bruidspaar. Hoe lang ben jij bezig voordat je überhaupt echt het podium opstapt en achter de draaitafel staat?
1: Bijvoorbeeld vorige week had ik dan op vrijdag en zaterdag een bruiloft. En dat zijn natuurlijk twee verschillende bruiloften. Dus dan ga je voorafgaand met zo'n stijl zitten. En dan ga je aanhoren wat ze graag willen horen. Of er een bepaalde openingsdans is. Of er bepaalde stukjes op de avond zijn. Dus je neemt de hele planning eigenlijk door. En laat dan weten wat ze willen horen qua muziek. En sommigen komen met hele Spotify-lijsten aan. En sommigen komen ook aan met hele verschillende soorten muziekstijlen. Dus sommigen komen met rock aan. Met heel veel ethisch Nijns natuurlijk, maar ook Nederlandstalig. En daar probeer je gewoon een hele goede combi van te maken. En ik heb eigenlijk gewoon altijd op mijn USB heb ik dat helemaal ingedeeld in genres en in mappen. Dus dat is best wel snel schakelen. Dus ik probeer altijd wel dat op die manier zo te houden. Dus op de avond zelf schakel ik dan van muziekgenre in het draaien. Dus ik heb wel een bepaalde voorbereiding. In de zin van dat ik wel weet van wat ze willen horen. Maar op de avond zelf mix ik dat eigenlijk gewoon allemaal in elkaar. En dan kijk ik wat op dat moment dan past bij dat moment.
0: Je hoort vaak inderdaad DJ's ook met verzoeknummers. Hoeveel verzoeknummers krijg jij gemiddeld op een avond?
1: Ja, ik sta ook wel eens in de Vrienden Live in Rotterdam. En daar mogen ze natuurlijk continu verzoeknummertjes indienen. Dus daar loopt het gewoon de hele avond door met verzoeknummertjes. En bij bruiloft is het, daar kunnen ze ook altijd wel verzoeknummers indienen. Maar als het feest eenmaal gaande is, of als het eenmaal goed loopt, dan valt het wel mee. Maar

0: ja, je krijgt er wel altijd wel een hoop op avond. Ja.
1: We hadden net inderdaad over dat je ook de video's bijvoorbeeld op social media ook al plaatst. Ja, is dat, wat vind je zelf van het feit dat een DJ slash producer tegenwoordig ook een soort marketingmachine moet zijn om alles weer bij te houden?
0: Ja, dat geeft een beetje wel, vind ik, een soort, soort smet op het beroep. Hè? Want je wilt gewoon eigenlijk gewoon met muziek bezig zijn. En dat is waar je passie ook ligt. Maar tegenwoordig moet je gewoon zoveel eromheen doen. Dus je moet echt gelikte foto's hebben. Je moet goede Instagram profiel hebben. Je moet misschien op TikTok zitten met filmpjes. Er komt zoveel omheen kijken dat eigenlijk de kern is. Dus mensen kijken ook van wie is dat en hoe presenteert hij zichzelf. En draait het wel om muziek. Maar ik denk dat misschien in het verleden dat het meer om de muziek draaide alleen bij een artiest dan om het plaatje daaromheen. En hoe je zich presenteerde. Maar tegenwoordig is dat wel echt super belangrijk. Dus voor degenen die willen beginnen met draaien, is het advies ook van focus ook een beetje ook wel veel op dat. Want daar wordt ook wel naar gekeken inderdaad. Ja,
1: ja, wat staat de komende tijd allemaal op het programma? Kunnen we je bijvoorbeeld hier in de regio in Brielen of in Spijkenisse, Hellevoetsluis, kunnen we hier een keertje vinden?
0: Ik heb volgens mij ik heb geen boekingen staan in de regio. Maar voor degenen die dat willen, die kunnen me altijd vinden op Instagram met apenstaartje DJ en dan Raymond S. Maar ik heb nu heel veel bruiloften eigenlijk. Het bruiloftseizoen komt weer aan. Dus ik draai veel voor bruiloftlocatie in Vlaardingen, voor Schinkelshoek. Waar ik dan samenwerking mee heb. En Feyenoord staat nog Feyenoord, veel bedrijfsborrels daar zo. Die gaan plaatsvinden. En even kijken, voor de rest. Staan er wel een hoop leuke dingen, maar nog niks direct in de regio, laat ik het zo zeggen.
1: Is het maken van muziek, is dat ook nog een stip op de horizon dat je zegt ik wil echt ook eigen nummers uitbrengen of blijft het gewoon bij draaien?
0: Ja, het is er eigenlijk nooit van gekomen, maar ik wil echt wel daar nog wel tijd in stoppen. Maar tot nu toe is het alleen nog wel het draaien. En daar heb ik het druk zat mee. Dus dat wel prima natuurlijk. Ja. Dus, maar produceren hoort er ook eigenlijk bij.
1: Hoeveel boekingen staan er nu al in de agenda? Of is dat bijna niet meer op meer dan twee handen te tellen?
0: Ja, het is sowieso wel ieder weekend staat wel vol. Varieert een beetje door de week. Dus afgelopen week had ik dan twee keer de Kuip Cup. Dat een bedrijventoernooi in de Kuip. Dus we moesten voetballen op het veld van Stadion Feyenoord. En twee bruiloften. Maar ik had ook in Brouwersdam een boeking voor een verjaardag. En gisteren dan de bruiloft met het Arabische tintje. Voor de rest, in ieder geval sowieso ieder weekend staat wel vol.
1: Tof. Ja, nee, je hebt het net al verteld inderdaad op online natuurlijk. Inderdaad via jouw kanalen alles te volgen. Buiten Instagram nog meer dingen waar mensen terecht kunnen om alle ontwikkelingen rondom jou te volgen. En natuurlijk als ze jou op hun feestje willen hebben.
0: Ja. Nee, eigenlijk heb ik focus me eigenlijk alleen maar op Instagram. En als ze me voor een feestje willen hebben, kunnen ze me boeken via info, apenstaartje en dan raymond-s.com. Of via Instagram gewoon een DM sturen met daarin de dagen en het verzoek. Dus ik ben eigenlijk alleen daar actief, laat ik het zo zeggen.
1: Top. Nou, Raymond, dankjewel voor het langskomen hier in de studio. En hartstikke veel succes met alle optredens die de komende tijd weer op het programma staan. En mocht je eigen muziek hebben of ander nieuws, laat het vooral weten.
0: Doe ik, zeker.
1: Top, dankjewel. Dankjewel.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen.

0: gesteld. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste rechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Alphaville en Forever Young hoorde hier bij Link Lunch. En ja, traditiegetrouw, zoals iedere dag, gaan we natuurlijk eventjes kijken wat de planning staat in de Link Regio Agenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda staat onder andere dat je op donderdag 18 juni terecht kunt in het Centrum voor Spijkenissen tijdens Ladies Night. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed. Er is een fotoboot, dansacts, creatieve workshops op verschillende locaties. En ook kun je terecht in de horeca en bij de winkeliers. En ja, je kunt voor allerlei activiteiten ook live muziek en muziekbingo is aanwezig. Kun je daar terecht. Compleet overzicht van alle deelnemende partijen en de rest van de programmering vind je op shoppeninspijkenissen.nl. En dan even wat praktische informatie, want vanaf morgen 13 juni kunnen reizigers weer terecht met EBS-lijn 803 naar Rokanje Strand. Deze speciale strandlijn verbindt Spijkenissen en Brielen met het strand. En lijn 803 rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenissen, Brielen en Rokanje Strand. En in de zomervakantie wordt deze dienstregeling uitgebreid, want van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze 2 keer per uur. En meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. Dat is ebs.nl. Nee, ebs-ov.nl moet ik het goed zeggen. Daar vind je alle actuele informatie over deze strandlijn. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de Link Regio Agenda? Laat het dan vooral weten. Tip ons via redactie@linkmedia.nl of natuurlijk gewoon een berichtje op facebook.com/linkonline of via Instagram linkmedia.

0: free.
1: Duran Duran en Free to Love worden hier bij Link Lunch. Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als treffpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

0: En bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal. En aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Hier willen we natuurlijk alles over weten. En daarom hangt Nettie van Stichting Welzijn Ouderen aan de lijn. Goedemiddag, Nettie.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Kun je wat meer vertellen over wat het Alzheimer Café precies inhoudt en wat er allemaal gedaan wordt?
1: Ja, nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief.

0: praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Wij hebben dan een werkgroep. En wij bedenken dan altijd ook in overleg met Alzheimer Nederland. Hè, daar zijn wij bij aangesloten. Dan ook de onderwerpen. En ja, iedere maand hebben we een andere gastspreker. Wat erg interessant is, moet ik zeggen.
1: En welke onderwerpen zijn eerder al behandeld? Want inderdaad, wat je zegt, ook iedere keer ook een andere soort bijeenkomst. Wat zijn voorbeelden van onderwerpen die centraal hebben gestaan?
0: Nou, we hadden laatst bewegen. Dat hadden wij Gerald Kraaienbrink heette hij. En hij legde dan uit hoe mensen kunnen bewegen met hele simpele dingen. Dus ook de mensen deden mee, de bezoekers. Dat was ook erg leuk. En dan ervaren mensen ook direct wat het is. En we hadden onlangs ook een geriater uit het Medisch Centrum hier in Spijkenisse die dan uitlegt hoe dementie kan ontstaan en wat dan de symptomen zijn, et cetera. Dus ja, dat zijn allemaal wel dingen die belangrijk zijn voor mensen om dat te willen weten. Ja.
1: Wat is voor jullie het grootste doel om deze bijeenkomsten te organiseren?
0: Om mensen bewust te maken ook van wat dementie is en hoe je er vooral ook belangrijk hoe je ermee om kan gaan. En dat de mensen ook ervaring kunnen uitwisselen tijdens de caféavonden, zoals wij dat noemen.
1: Wat kunnen bezoekers aankomende dinsdag allemaal verwachten? Wat wordt er besproken? Wie zijn er te gast?
0: Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat wel de thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monica van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emine Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Ah, dat klinkt als een goed programma. Hoe zijn de reacties van mensen tijdens het Alzheimer Café die jullie altijd binnenkrijgen tijdens de bijeenkomsten?
0: Ja, ik moet zeggen zeer goed. We hebben een hoop vaste bezoekers. Maar ook de laatste week komen er ook steeds nieuwe mensen bij ons. Hè? En wij zien dan dat het dan nieuwe mensen zijn. En die gaan allemaal weg met een heel goed gevoel. En ja, wij horen ook altijd dat ze het heel erg fijn gevonden hebben om bij ons geweest te zijn. En ze komen ook vaak weer terug. Dus dat is natuurlijk ook iets moois voor ons.
1: Ja, hoeveel mensen zijn er ongeveer gemiddeld bij het Alzheimer Café aanwezig? Of zit er bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers aan?
0: Nou, als de zaal vol zit, dan zitten we met 60 mensen. Maar dat halen we niet altijd, hoor. Het is gemiddeld, denk ik, tussen de 20 en 40 mensen, bezoekers die er komen. Dat is altijd, ook afhankelijk van het onderwerp wat we hebben.
1: Ja, snap ik inderdaad. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over aankomende dinsdag?
0: Ze kunnen informatie vinden bij de SWO. En dat is dan bij Nathalie Veenstra. Zij is de coördinator ervan. En mag ik een telefoonnummer zeggen ook?
1: Ja hoor, dat mag.
0: Ja, dat mag op nummer 0181-695255. Het mag ook via de e-mail. Dat is n.veenstra@swospijkenisse.nl. En zij kan dan die informatie geven. Het is ook mogelijk als men niet in staat is om te komen naar het Alzheimer Café, hebben wij ook een livestream. Dus mensen kunnen dat dan via de computer kunnen meekijken en ook vragen stellen. Dus dat is ook misschien iets om mee te nemen hierin.
1: Ja, mooi dat het inderdaad ook op die manier mogelijk is. Nettie, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En alvast heel veel succes ook weer aankomende dinsdag.
0: Ja, dankjewel. En bedankt dat ik in de uitzending mocht zijn.
1: Graag gedaan. Fijn weekend alvast.
0: Goed, ook zo. Bye.

0: Lily Allen en Smile hoorde hier bij Link Lunch. Het programma is al bijna weer op zijn einde. Maar traditioneel op vrijdag blikken we natuurlijk vooruit op sport op Voorneputten. Want ook morgen natuurlijk weer een nieuwe uitzending tussen 2 en 5. Af en toe tussen 2 en 6 heb ik van Alex begrepen. Maar Alex is op dit moment volgens mij een weekendje weg.
1: Aan het feestvieren.
0: Aan het feestvieren. Dus Margreet, jij bent aangeschoven om ons bij te praten.
1: Ja, ik zit vast 25 uur van tevoren in de studio. Hè?
0: Ja, je bent goed voorbereid.
1: Ik ben goed voorbereid, want morgen hebben we de laatste uitzending van het seizoen. En wie de afgelopen maanden geluisterd heeft, weet hoe spannend het is geweest in de competitie al. De na-competitie deed daar niet voor onder. En dus hebben wij morgen een hele rij met gasten. Met in het eerste uur natuurlijk de winnaar van de eerste klasse C, Spijkenisse, daar onze verslaggever. Edwin Boogaard van Hellevoet Thuis van 2D, van de tweede klasse D. En John Klein, de trainer van Botlek, die het, ondanks dat het seizoen niet goed begon, toch best wel aardig heeft gedaan aan het einde van het seizoen. Die zit in het eerste uur. In het tweede uur hebben we René Reek van GHVV, die het net niet redde om te promoveren. Arie Snoei van Rokanje. En Wim Hagen van Hekelingen. En dat zijn, Hekelingen heeft het beroerd gedaan het afgelopen seizoen. Dus ik hoop dat dat volgend jaar wat beter gaat. En in het laatste uur, de eerste winnaar die we hier op het eiland hadden. En dat is onze verslaggever Ibrahim Ben Ali van Vlotbrug.
0: Ja, want Vlotbrug heeft wel een bijzonder seizoen achter de rug, hè?
1: Vlotbrug heeft een waanzinnig bijzonder seizoen achter de rug. En Ibrahim wilde het met december nog niet over hebben. En wij hadden al onze weddenschappen afgesloten van wanneer het ongeveer zou kunnen gaan gebeuren. En als je je beseft dat ze pas in oktober, november, het eerste tegendoelpunt kregen. En toen al meters voorstonden op degene die erachter stond, onder andere Rokanje. Ja, dat was bijna niet meer te ontkomen aan dat die inderdaad kampioen zouden worden. En dat hebben ze inderdaad met verve gedaan.
0: Waren ze nou echt de vroegste kampioen van de amateurvelden? Want daar was nog een heel klein beetje onduidelijkheid over.
1: Ja, daar is nog wat onduidelijkheid over. Ik ga er gewoon vanuit. Ik blijf voor in de putten, dus het was Vlotbrug. Heel simpel. En in dat laatste uur zitten natuurlijk ook Peter Bos, die van ons eigen SOVP is. En Dick van der Meer, die alle drie de uren mijn sparringpartner is, omdat Alex er niet is.
0: Nee, dat klopt. Nou, jij presenteert inderdaad het programma al het hele seizoen. Heb je bepaalde hoogtepunten dat je zegt, nou, dat als ik nu terugblik op het seizoen sport op Voorneputten, dat springt er echt uit?
1: Wat er voor mij uitspringt, is gewoon in het geheel een team.

0: wat gewoon zo magnifiek bovenaan staat en zo dominant is. En het ook eigenlijk niet laat lopen. Ze hebben begin van de winter, of na de winterstop, hebben ze een paar verloren wedstrijden gehad. Maar eigenlijk het niet laten lopen. Daar waren de voorspellingen bijna, we konden al van tevoren zeggen hoeveel doelpunten. En wat mij is iemand, is zoals Botlek, die echt op de degradatierand. En waarvan wij zoiets hadden, nou ja, die was net gepromoveerd, handhaven ze zich. En uiteindelijk zijn ze zelfs de na-competitie nog ingekomen en hebben ze zich hoog gehandhaafd. Vind ik klasse, vind ik leuk. Ja, maar dat vind ik het leuke van dit voetbal volgen. En natuurlijk, het WK-voetbal komt ook voorbij. Want ja, Peter Bos en Dick van der Meer volgen dat natuurlijk ook met, samen met Joris. Want morgen is het hele team gewoon aanwezig. Op Alex na, want die ging feesten.
1: Ja, ja, dat geeft hem groot gelijk. En ook Alex heeft natuurlijk inderdaad een mooi seizoen achter de rug. Zijn jullie er morgen om onduidelijkheid eruit te halen tot 5 of tot 6?
0: Nee, tot 5.
1: Oké. Okay.
0: Gewoon onze reguliere uitzending. En dan stoppen we tot 29 augustus. Dat is de bedoeling, want dan begint de vierde divisie, waar Spijkenisse in weer in gaat spelen. En de bekerwedstrijden gaan weer beginnen. Dus ja, dan gaan we dat natuurlijk weer volgen.
1: Top. Nou ja,
0: maar morgen eerst nog even de laatste uitzending. En dat worden altijd kleine feestjes.
1: Ja, precies.
0: Want dat is heel erg leuk altijd.
1: Ja, nou ja, sowieso alvast buiten de uitzending natuurlijk van morgen. Bedankt voor het mooie seizoen van Sport op Voorne Putten weer. Dat jullie,
0: graag gedaan, namens het hele team.
1: Nou, hartstikke mooi. Morgen tussen
0: 2 en 5 uur. Ja.
1: Weer een nieuwe uitzending van Sport op Voorne Putten. En dit programma is er maandag weer met een nieuwe uitzending. En we hebben het onder andere over Tour langs de Boer in Issewaard. We hebben een van de boerderijen hebben we aan de lijn, dus dat ga je allemaal horen tijdens de nieuwe uitzending. Ik wens iedereen alvast een fijn weekend. En Margreet, dankjewel voor het aanschuiven in de studio.
0: Graag gedaan.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Hey, kruidenkoker.
11: Ja, wat nou weer?
10: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
11: Nee, nog niet.
10: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
11: Oh ja, joh.
10: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
11: Nou, dat heb je goed gedaan.
10: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
11: Zeker.
10: Ja toch, niet dan? Echt wel.
12: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
13: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is

0: Bart Meijer.
1: De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTW Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hofwijn Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de

0: De 9e keer dit evenement waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Conny van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
1: Buitenlucht is onderdeel inderdaad van CUREVO, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlucht, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn foodtrucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
0: Dus lekker de sfeer erin
1: de
0: brengen.
1: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website media.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze vieze winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horeca-openingstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van

0: 44 woningen in Simonshaven. Het nieuwe wijkje Dichtbij komt tussen de Molendijk en de sportvelden. Twee bewoners van de Molendijk stapten naar de rechter uit vrees voor verlies van uitzicht en extra verkeers- en geluidsoverlast. Hun bezwaar is verworpen en de bouwplannen kunnen doorgaan. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: En nu terug

0: Link Actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etten die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp, vol met groenten en fruit.

0: Uit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gang gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vis te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op KooiCareHoeksewaard.nl. Of nog beter...

0: Beter? Kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

de beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: www.tuinaanleg.nl.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van 44 woningen in Simonshaven. Het nieuwe wijkje Dichtbij komt tussen de Molendijk en de sportvelden. 2 bewoners van de Molendijk stapten naar de rechter uit vrees voor verlies van uitzicht en extra verkeers- en geluidsoverlast. Hun bezwaar is verworpen en de bouwplannen kunnen doorgaan. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link
6: hier.
7: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
10: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
14: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
13: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
14: Check sundays.nl.
3: Nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip of nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info.

0: Sluis.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het katshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Banketbakkerij Smeets staat 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze die u tegenzegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.
10: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de Kermis vind je op kermis.nu.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl.

0: Spoedspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissenbrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van 44 woningen in Simonshaven. Het nieuwe wijkje Dichtbij komt tussen de Molendijk en de sportvelden. 2 bewoners van de Molendijk stapten naar de rechter uit vrees voor verlies van uitzicht en extra verkeers- en geluidsoverlast. Hun bezwaar is verworpen en de bouwplannen kunnen doorgaan. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Maar het is een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Al snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde hier meer over.
2: Nou ja, het Alzheimer Café dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimer Café in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimer Café. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met patiënten dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monika van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matig.

0: tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow, je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur, Link.

0: Link actueel.
1: Bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathahoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt een alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en sminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van kinderboerderij Agathahoeve of naar gemiva.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaran.

0: Haanstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 4:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van 44 woningen in Simonshaven. Het nieuwe wijkje Dichtbij komt tussen de Molendijk en de sportvelden. 2 bewoners van de Molendijk stapten naar de rechter uit vrees voor verlies van uitzicht en extra verkeers- en geluidsoverlast. Hun bezwaar is verworpen en de bouwplannen kunnen doorgaan. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverleningvertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
10: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
9: Floradek tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogte tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op vwsv.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, maakdij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van 44 woningen in Simonshaven. Het nieuwe wijkje Dichtbij komt tussen de Molendijk en de sportvelden. 2 bewoners van de Molendijk stapt naar de rechter uit vrees voor verlies van uitzicht en extra verkeer.

0: verkeers- en geluidsoverlast. Hun bezwaar is verworpen en de bouwplannen kunnen doorgaan. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... Het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen ik een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenberg in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid.

0: uit. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:45 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday Zellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.
10: So, sisters, let me hear ya.

0: Link Actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo'n rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre, kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek, vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar het nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen, want ieder nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Oranjestrand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Oranjestrand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze twee keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. EBS-OV.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kom.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.

0: Link actueel.
1: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotoboot, er zijn dansacts en allerlei creatieve workshops op verschillende locaties. Ook zijn er allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, is er live muziek en is er een muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op shopinspijkenisse.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Of snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen

0: zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts één rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar...

0: Link actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... Het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen ik een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over de nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Rokanjestrand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Rokanjestrand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze 2 keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. ebs-ov.nl.

0: Link actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenis het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimercafé dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimercafé in Spijkenis is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenis in ontmoetingsruimte De Mei, heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimercafé. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers. Monica van Riet, zij is coördinator dagbesteding. En Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenissen. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met 2 voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking.

0: Dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw

Dit is Link.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met de familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info

0: Elke dag vol avontuur en plezier. En sluit die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissenbrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horeca-openingstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, gelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven in plaats van per provincie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Voel je dat het tijd is weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rodan, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurs meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De luxe en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocopa.

0: Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beautalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens het WK-voetbal tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten verruimt gemeente Voornaamzee de horecaopeningstijden. Op wedstrijddagen van het Nederlands elftal mogen horecagelegenheden tot 5 uur open blijven. Oranje speelt de groepswedstrijden op 14, 20 en 26 juni. Terrassen blijven gebonden aan de exportatievergunning. Ondernemers kunnen een verruiming aanvragen bij de gemeente. Rijkswaterstaat verwacht vandaag de wisselstrook op de Spijkenissebrug te herstellen. De strook ligt al 3 weken uit de roulatie door een camerastoring, waardoor medewerkers in de verkeerscentrale geen zicht hebben op de rijbaan. Beide rijrichtingen beschikken daardoor over slechts 1 rijstrook met lange files tijdens spitsuren. De VVD heeft over de situatie schriftelijke vragen gesteld. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NNL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Zwanengroep Zuid-Holland roept mensen op om dieren in nood uitsluitend te melden via de telefoon. De stichting ontvangt steeds meer meldingen via WhatsApp, e-mail en sociale media, maar kan deze kanalen niet continu monitoren. Door versnippering van meldingen loopt hulpverlening vertraging op. Voor algemene vragen blijven e-mail, WhatsApp en chatberichten beschikbaar. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
13: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Of deskundig

0: personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Transmission begins.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: And now it's time to shut up and dance. This is the sound of the underground.
7: Live from our house to your house. Ladies and gentlemen, this is
6: Extended Dance.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten.

0: Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Welcome back.
4: Dance your ass off. I'm 60 minutes of commercial-free danceable beats.

je Enaspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid.

0: Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systeem. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de

0: Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voor de Putten.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van

0: het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van volgende.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link.